0: Dit was die klanke van Asher Raymond met 'n liedjie getiteld Moe. Tyd het aanbeweeg na so 10 minute oor. Ja, welkom by die derde uur van die Kontry program. En ons sê ook baie dankie aan die Sebastian wie vir ons die nuus gelees het in Engels met weer. Kom ons kyk na die volgende aankondiging. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November with so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day. It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Dan sê, kom ons kyk gul na die volgende een. Does your club, charity or organization raise funds through raffles or lotteries? Then you need to know this. It is the law. Every society lottery must be registered with the National Lotteries Commission before a single ticket goes on sale. Registration protects your organization, your supporters, your cause, and it is simpler than you think. Visit www.nlcsa.org.za to get your society registered today. Raise funds, stay legal, support your community the right way. This message is brought to you by the National Lotteries Commission. Right, nou gaan ons kyk na die boodskapies wat hier gekom het by 060-505-2693.
1: Goeiemôre, Jolie, Sebas en Daryl. Lewe om jou stem te hoor, Daryl, langklaas. As jy begin die atelier, hoor jy om abatij vrijdag, oogene, maar een mooie dag as een mosselbaai, lekker so en skyn dag. Antigene van Mosselbaai.
2: Hi, goeiemorgen Jolien. Jolien, ek groet my ama wat ingeskakel is. Nee, ek het pak gekry met 'n sweep. En die sweep het nogal agter die deur gehang, maar ek het probeer altyd om niks verkeerd te doen nie, want hy sweep het my aan die kant gemaak. Maar dit was niks nice. Maar baie dankie Jolien, dit kom van Beverly. Jolien, my pa het nooit geslaan nie. Nee, dit was altyd my ma wat geslaan het. Want as pa geslaan het, dan was ek se kou van die dag doodgeslaan. Dankie Jolien.
0: Dankie Beverly. Hi Boris, sê Jolien, ek is op vakantie. Die topic is baie interessant. Ons het pak sla was 'n koperlat of die houtlepel. Evelyn, mooi dag. Dankie Evelyn vir jou boodskap. Môre sê Jolien, ek is ingeskakel en dan ingehaak en groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker musiek en program. Dit kom van Irene November daar van Asla in Mosselbaai.
3: Hi, goeie môre Jolien en goeie môre aan jou gaste dame en goeie môre, baie mooi en geseënde dag vir almal van julle daarsom. Goeie môre. Het jy gater vir vier in die horing? Nee, goeie môre julle man. Dankie vir hy manne, dankie vir hy voorbidders, daai warriors. Ons dorp, ons jong mense en ons gemeenskap. Nee, dankie man. Ja, nee Jolien, nee sê vir hy manne, die reentjie het lekker geval. En ons kon glo die teenwoordigheid van die Here was dame, was nice, wat lekker was, was geseen, het was opwindend. En ek glo die kloggoed, die jong kloggoed, het het geniet.
4: Goeiemôre, Jolien, seëninge vir die dag. Verjaarsdagwense gaan vanoggend aan meneer Elwin Prins, as ook Franco Ollen, wat vandag verjaar. Gods rykste seën op hulle lewe en mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar. Dit kom van Victor uit 'n pragtige sonnige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Daar sê dankie Victor. Die enetjie vraag, wat van die brand, netel of nekel? Dis wat daar staan, kom ons luister na die volgende boodskap môre.
5: Môre, Jolien. Ja, as ek so terug, dan kan my daar, kan daar daar, lekker, goeie dag wees. Met een pepertak en my paad gewag, as ons die kombuis in die aanskoon gemaakt het, die morgenochtend voor die weg toe gaan, jy leen nog, dan krijg jy pak.
6: Morgen Queen Jolene, kijk Queen, of die drie laatste is niks, die tien baba. Kijk nou is dat die gedoen en dat die gedoen, dat die gedoen nie. Maak die saak, wie sê in, wie die fout gemaakt van ons drie nie. My pa, pas ons al drie dier, want ons spot op mekaar, ons spot op mekaar. Kijk hij heeft onze koppen tussen zijn benen gezet, nee. Oei, jy het ons geknip, mensen. Hij heeft geknip. Ik had het niet zeggen gaan. Want ik had staan en kijk, wat gaan met mij gebeuren? Maar kijk, ik lauwe nou, maar het was het respect. Dus ik heb vandaag respect voor groot mensen. En ik heb vandaag respect voor mensen en voor kinders. En voor kinders. Maar ik maak mijn kinders zo niet. Ik kijk er niet. Ik kijk er niet. Hij weet het niet, hè. Maar mij ook niet van niet. Oma ook niet van niet. Maar hij is weer queen. Hij is zeker dat je kop dus niet binnen is. Je kan je kop uitkrijgen niet. En je bodem wordt geknipt. Maar je begint het verkeerd gedoen. Dus daar iemand gaan van je naar het man. Maar zij het even nog gaan halen. En zo. Verstaan je, schatteboer? Oh, dat was lief, lekker daar. Ik, niet uit het, maar ik lach nou, hoor. Ik lach niet op je kwam.

0: I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the aluminium bronze door in frame for $3,899. The 2,050-litre eco water tank for $1,999. And enjoy our hot deals like the new 100-litre higher value line geyser for only $3,799. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
4: Môre, môre, Jolien en Daryl en ook in die streek. Jolien, ons is 5 kinders gewees en my pa het ons geslaan. Die ding sy naam is Sam Brown. Dis 'n brigade behoud wat hy in die brigade gedra het. En dan het die dun gedeelte, want het die dik en die dun gedeelte gehad. Dan het die dun gedeelte afgehaal, want dan moet jy weet, daar was bakkoutjies ook aan. Dan slaan hy ons en haar toe ons onder, dan kryp ons onder die bed in. En as ons onder die bed is, dan gaan haal hy die besemstok. Dan steek ons in die besem onder die bed uit, dan slaan hy ons verder. So hulle, die ou mense moes dronk toe eindelijk gaan het over aanranding. Mooi dag vir julle.
5: O ja, nee, die is abuse. Dankie, Pastor M.
6: Ja, nee, hartelijk morgen aan jou, Jolien, en Mr. Kickback, Mr. Daryl, hartelijk morgen aan jou ook. Ja, nee, ek heb ook gehoor als ook bij de radio. Nee, Jolien, kijk, daar bij ons, jy sommer moet enige ding pak gekry, die naaste ding, as het nou een houtlepel is, of is het een stuk plank is, of is het nou een stuk vaardoek, of enige ding wat nabij is, en jy pak gekry, maar jy moest pak gekry het, as jy kwaad gedoen het. So ons moet enige ding pak gekry. Maar lieflike dag vir julle, hoor.
5: Daar sê, dankie, een mooie dag vir julle, ne. Kom ons kyk gauw, goeiemorgen Jolien, toe ons klein was, het ons met een houtlepelbak gekry, en hy het lekker hard geslaan. goeiemorgen in atelier en luisteraars, ja, die houtriem was ons voorland, so een leerstreep of strip, en dan moes jy dit self gaan halen. Was oma's werk om ons te abuse, so sê Desiree. Goeiemorgen Jolien, ek het altyd my twee kinders met een latbak gegee, ek slaan eerst die klong en dan die meisiekind, sodra ek begin slaan aan die meisiekind, dan lag die boorne wag uit, dan sal jy nooit sê hy het nou pak gekry nie. Nee, dit lyk so. Goeiemorgen my sisse Jolien, uitoch, ek begin sommer weer huil, oma het my pak slaag gegee met brande nekels, ek het soos een naak in die pad antwoord gegee, kan ek nog een klag had net in oma, dit was abuse, my sissa, so sê Vlooi.
7: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Daryl, ja nee, ons was nie eindelijk baie geslaan nie, nee. Maar as ons geslaan was, was dit my hand, kijk my pa het my enige geslaan, ek moes iets gedoen het, wat ek moes gedoen het, die. En toe slaat hy my, ek moes maak asof ek flow is, anders het hy my rechter wat flow geslaan my hand. Maar dit was goeie dag, en ons het geweet wat reg en verkeerd is, nee? Mm. Ja, nee, mooie en geseënde dag, en een en elk in ons ene maaikies, hier uit een lieflike Mosselbaai. Geniet julle dag.
5: Baasie, dankie.
7: Julien, geniet julle dag, Daryl.
5: Dit is Dalsie daar van Mosselbaai. Kom ons kyk gou die laaste een, voor ons gaan geleentheid gee vir die headlines. Môre, Julien en Prediker. Nee, dat is voor oogend sien. Hi Jolien, geniet jou program. Ek was een soet meisie, net een pak gekry met die beeld. O, dit was baie seer. Oma was ook baie streng, bly om Daryl's stem te hoor. Dit kom van Elise, daar aan die pad vanaf Dijsselstorp. Ja, ons gesels oor die manier hoe jy as kind pak gekry het. Jy kan deelneem aan die gesprek, stuur een boodskap 060-505-2693.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okra vors for only R89.95 per kilogram. Pork quarter pack for R84.95 per kilogram. Chicken braai packs for R69.95 per kilogram. Texan burger patties, R84.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Môre Tsalien, Tina van Rabestal, van die baie gelukse voor Latsoen, 12 jaar per dag, van Kwane Katula, hy moet een mooie dag hee. En oma is baie lief vir jou. En oma sien jou ook in een van die maan vir hy braai. En een mooie dag vir jou, Jolien.
2: Jolien, môre is Nielsen nie weer eens môre, man. Sy praat van pak slaag gekry. Kyk, toe ek pak gekry het by my toppie. Dit was by piksteel, graaf, bierbordel, panga, al hy goed is, man. Ek maak een graf, man. Ek maak een graf om een leerbel pak gekry, man. Maar ek is spuit vir dag. Ek is spuit vir dag.
3: Daar is hy, dankie, Freddy.
2: Dankie, Jolien, kruid show.
3: Môre Julien, ja, my pa nooit my geslaan nie, as my ma my wil slaan, dan roep ek altyd aan my pa, van dit kom van Sonia van Oudsoring. Kom ons kyk gauw die enekie, môre.
4: Goeiemôre Julien, ek is Elis wat ons sou van Heidelberg. Julien, dit is nou lekker, lekker topic wat jy volgend het. Ek wil net vir jou net sê, en vir allemaal die luisteraars, so. Ek was by jou indien, en hoe pak hy was, die inding. My pa sê my een dag van my van, ondien wees, toe skiet hy my met die kettebel. As ek toe moet ek in die pad in haar klop, my maat was weer getrep in die aand, as ons lees slaap. Maar ek was baie slim daar, daarby, want my een sister het by my geslaap, en ek was nog een buksie. En as mama kom, al loer ek al so, dan gooi ek my sister, sy slaap, al gooi ek al boop my, en al heel sy, en ek heil ook hier onder, maar dit was goed, nee, dit was goed, en nou het ek in dat, my kinders, my man, het moest my uitgewerk, nou moet ek al moest my self goed maak, en nou het ek in dat geselskap hier by my, en my eensiens, nou sê ek, nee, ek het my kinders lekker goed slaan. Toe sê my eensien van my, nee, mama, paar die waarheid, jy het ons geslaan, het het ons aangerand. Maar mooi dag vir julle nie, toeltjie. En ook dankie vir die prachtige muziek, hoor. Dat doen een mens goed. Bye.
5: Hey, morgen, Julien. Ek skakel hier van Rivesdale. Ek wil net vir jou vraag, waar kramp die nou rij muziek, ek weet. Dit is my oor La Paz as a muziek guy. O, Klaas Gapta.
6: Goeiemorgen, omroeper. Ek wil so graag van my niggie, Bertie Stroebel, een boodskapie stuur op haar verjaardag. Bertie, baie geluk op jou verjaardag. Jou niggie Nolien dink baie aan jou. Ek mis jou. En terzelfde tyd, van Tjoetjoe, my sisterse kleinkind, ook baie, baie geluk sê op haar verjaardag. Familie verjaar altijd saam. En, Tjoetjoe, waar jy nou is, is jy op een rechte plek. By die Heere moet jy bly by sy voet in my kind. En toe Nolien is baie lief vir jou. Florentia, jy is my alles.
3: Daar sê, Boris sê Julien, man, ek het geknyp geword. Vandag, by kleinkinders bang as ek hulle dit wys, mooi gesiene dag, dit kom van Guna van Oudsoring. Kom ons kyk gauw, Marco, wat sê jy?
7: Goeiemorgen en al die luisteraars op Eden FM, ons stem in die paradijs, wat een lieflike dag hier buiten. Ingeraak en ingeskakel is Marco Jolien. Jolien, as ek stout gewees, dan het hulle altyd vir my gesê, kom vir my slaanding, soek vir my ma. Dan ek nou met die slapste dinge haar aangekom, wat ek dink, hy sal my nie seer maak, het was nie my werkie. Enige ding wat nabie is, het die ou vrou gegryk, jong. Oeh, ja, maar het ons kom maak wat ons vandag is, ne? Ja, maar dankie Jolien, mooi dag verder.
8: Goeiemorgen, Jolien, is een baie mooi dag. Nee, Jolien, ons het ook so my lekker pak gekry. By mama het ek so lekker pak gekry. Maar ek was my stedese kind. En is dere drie oe geslaan, so blie dere ek sal ween, hou dere somme op. Een mooie dag vir almal, wat my stem kan hoor. My Eden maakies, my familie, jou familie, amalse familie. Niemand uitgesluit die vandagse kinders kry ons nie meer pak. Een mooie en een liewe dag. Liewe jylle glompie jylle eie.
3: Dankie die poppie. Middag Jolien, ons vier meisies wat soos die seens pak gekry het. Met die beld, ons pa het ons baie pak gegeven, patiek weer onnodig. Het kom van Lisa van Lady Smith. Dis my story ook vandag. Luister as ek het al een vreselike kans gevat om die extra 3 minute in te pas om boodskappe te doen. Volgende aan die beurt is dit die nuus om 12. En na 12 kreeg Sebastian saam met die, tussen 12 en 2. So van my kant af, tot morgen, mooi bly.
9: Regulators, regulate any stealing of his property. We're damn good too, but you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean, earn your keep.

0: A very good afternoon. It is now time for your traffic report. Provincial administration is busy with road maintenance on the N12 in the vicinity of Zebra. Please be on the lookout for temporary road signs. Motorists still exceed the speed limit on the N12, or the N2 rather, between Pakkelsdorp and Gardenwood off-ramp, where the speed limit, and please pay attention, where the speed limit is reduced from 120 to 60 kilometers per hour. And then Nelson Mandela Boulevard, heavy traffic with bumper-to-bumper situations from Tembalay to Fourways over the N2 bridge to Main Street. Also watch out for taxis disregarding solid lines, moving from one lane to another without signaling. And dear motorists, please remember, speed kills. That was your traffic report. Good afternoon. Vanmiddag 'n baie propvol afternoon drive. Tussen 4:30 en 5:00 is het tyd vir die Hessekwa Municipale Gleef. Jamie Lee Joseph is gereed. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Cameron.
1: Hartelijk goeiemiddag, Paula. Op skille choppe ingehak en ingeskakel. Waar brand het, waar brand het. Wauw, so prachtige achtermiddag. Hier in Bosse, waar ontspant, so my lekker hier op die rustbank. Ja, ek wonder vanmiddag daar van Tilena en Sonskind van die hartelijk groet. En dan dink ek speciaal vanmiddag aan Ramona, wat in die hospitaal is. Baie, baie sterkte daar, Ramona. Al ons senior burgers, jy is vanmiddag hartelike groet, jy allemaal moet so my prachtig en geseende achtermiddag het, baie liefde en sien, van Elzo en Endor en Cameron, het die prachtige mosse by Paula op Skidop.
0: Baie dankie meneer en mevrou Cameron, ingehaak en ingeskakel uit die prachtige mosse by. Middag Paula, ek is ingehaak en ingeskakel, wie praat hier so saam met my? As nou nie een naampie by nie, kom ek kyk gauw, kom ek kyk of ek iets kan, ek kan nie uitmaak nie. Is dit Letitia? Nog een boodskapie wat deurgekom het, hartelijk, goeiemiddag.
2: Hi, goeiemiddag, Paul.
0: Wat dat sê?
2: Oops, dit is Sabine Serfontein hier, ek wil net graag van my man Donnie, een boodskap stuur, kan u van Jimmy Swaggart, of, Enige song van Jimmy Swaggart, asseblief toch, baie dankie, love you.
0: Ah, sê baie, baie dankie, ons gaan kyk om het later in te squeeze, van ons tydjie is een bietjie beperk vandag. Katrina, die burgemeesteres van Voormoed, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis, ek wil groete sê vir al die maatjies, almal moet baie mooi en geseende dagie. Mr. Paul moet ook een mooie dagie daar in die atelier, en het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed, mooi dag.
0: Daar sê, Katrina van Volmoed, mooi dag vir jou ook. En dan, vaste Melkom de Jager het, een prachtige mosse, baie hartelijk goeiemiddag.
4: Volle op, goeie saak in die lucht, man. En ook sterkte in al onze dierbares, wat siek is nie, selfs vir Ramona wat in die hospitaal is. Ons vertrouw die Heere vir een gezondheid oor haar lichaam.
0: Amen.
4: Op, Paula, goeie saak in die lucht, jong.
0: Lekker pasta. Maar op alle hopske dops, ingehaak en ingeskakel, luister heerlijk aan jou muziek. Rochelle Kamfer uit een mooi sonskyn. Nice na. Nou die is mos nice, ne? Ja, kom ons breng een bietjie op. Hoe kom dat nou nie? Getting ready for the 4:30 p.m. news headlines in Isikosa. My colleague BK is more than ready. Good afternoon, BK.

Ja, lekker met die klanke van Jamali se Love Me For Me bring het ons by bykans 4:15. My laaste paar minute het aangebreek, want tussen 5:30 en 6:00 gesels Mr. Monet Peterson in een van ons politieke praatjies saam met die DA burgemeester in Mosselbaai, meneer Dirk Kotse. So bly ingehaak en bly ingeskakel hier op jou nommer 1 draadloos.